0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak een bykie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak, Abiki.
5: Zit neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die kaap op pad naar jou toe.

Nou ja, toe, jy weet, as jy daar die klanke hoor, dan is ons terug op pad, terug, ons kyk terug in die tyd. Nou, vandag, ons begin, laat ons sien, waar begin ons? By 1966. Die Beatles, as jy so pas ingeskakel het, ingeskakel op 1 FM, die program, die Saturday Morning Breakfast met Lady Von B. En ons kyk nou van na vandagse muziekgeskiedenis. 1966 vandag, die Beatles het al omstrede Yesterday and Today album in die VSA vrygestel, oorspronkelijk met die beruchte Butcher omslag. 1969, een jong David Bowie het sy contract met Mercury Records geteken en sy iconische liedjie Space Oddity by Trident Studios in Londen opgeneem. Ons beweeg aan nog steeds in 1969. Jimi Hendrix was die hoofkunstenaar van die Newport Pop Festival, een massieve driedaagse geleentheid met Janis Joplin, Marvin Gaye en Creedence Clearwater Revival. 1998, die eerste Europese Ozfest ooit het plaasgevind met Black Sabbath en Foo Fighters en Com. 2000, Deftones het al monumentale derde album White Pony vrygestel, wat uiteindelik die groep al eerste Grammy toekenning vir die liedjie Elite bezorg het. Ons beweeg aan na noemenswaardige verjaardag. Chet Atkins, 1924 vandag gebore, baanbreker, country gitaarspeler en architect van die Nashville Sound. Brian Wilson, 1942, is sy geboortejaar, visionaire leier en primaire liedjeskryver van The Beach Boys. Dan is eie Lionel Richie, vandag op hierdie dag 1949 is hy gebore, soul pop icoon en voormalige Commodores frontman. Ons het ook so bietjie van Lionel Richie wat ons net hierna gaan luister. Then in 2003, for sy for his 54th birthday, Lionel Richie receives a special gift, a star on the Hollywood Walk of Fame. According to Richie, the star's location on Hollywood Boulevard isn't far from the Holiday Inn, where the Commodores stayed on their first trip to LA while recording their debut album. There you have it. Natuurlijk is daar nog baie ander dinge wat gebeur het in die geskiedenis terug in hierdie tyd. Jy kan gaan kyk daar by calendar.songfacts.com en hy gaan vir jy hele wereld opmaak daarvan interessante gebeurlikhede op hierdie dag terug in die geskiedenis tyd. Kom ons gaan kyk vandag se fliek. Ek gaan vir jy so leidraakie gee. Ek gaan vir jy speel, een stikkie. Ons maak al eers jy so stil en daar sê, kom ons maak om gauw stil, so dat ons nou net vandag se fliek die WhatsApp line 0605052693, telefoonnummer 044-884-0831. Jy moet vir my identificeer uit wat er fliek uitkom hierdie ene keer. And I chose this one because it has father in the title. Ja, baie bekende liedjie, maar ek wil weet uit wat er fliek uitkom hierdie een. En hierdie een is ook nogal nou bekend, ek sien allemaal praat van, allemaal sê, hierdie man in hierdie fliek moet maar op sy staan, want Jonas, of ja, dis nou nie, die polygamous, nie, dis een nieuwe fliek of een nieuwe Netflix series wat nou aan die gang is, die mense sê, hierdie man is nog erger, maar dis genoeg van dit, ons wil weet uit precies uit wat fliek uit kom hierdie een, en dit is een 20-5 fliek,

0: op die map. Ja, nee, ek is al op en wakker. Ek en die vrou, ons het al in die bed koffie en koekies thuis gemaakt, gemelkoekies wat ek in die vrou gemaakt het, as die aand gebak en geëet. So ek is al op en wakker, alweer in die groentetuin bezig.
1: Yes.
0: En dan is het nog maar seker weer dorp te gaan, dorp toe, dorp toe. Maar allemaal moet een lieflike dag hier.
1: Allei, sandagochtend. Ek woeks van julle, maak my so jaloer, jy en jou vrou. Julle moet een sandagochtend soms saam met my, kom koffie en van die goekies wat julle so self bak, kom drink het hier saam met my in die atelier, man. En deel julle recept vir die saam met die luisteraars. MUZIEK

0: Goedemorgen, ik ben de bezoekingsteer van mijn meisje. Ik wou zeggen niet dat dag in het kompanapa kasi, ik kon een katoelheid. Bye.
1: Bye bye, ik kon een katoelheid mensen.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
2: Boxer price knockout deal. Don't miss out. Get Ellis Brown Creamer 750 gram by 2 for only 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml and Cross and Blackwell Mayonnaise 750 gram both for 70 rand. Two deals per customer. Boxer price knockout.
3: Hello, girl.
4: And this one, Opi Chomam.
3: Jonga, tikubo kwenzinwele. Kwa Brenda?
4: Ay, slobo, ay, gengena kwi video call. Ay, chom, galoko, ndifunu zbonela ngo kwam.
3: Ima gengen.
4: Kaleza chomi.
3: Im.
4: Kaleza galoko chen.
3: Nazi. Naza. Zbonela ngo kwako.
4: Chisa chom. Ay, wena, girl. I'll say cute, chom.
3: Oh, yeah, ndazi, chom.
4: Hey.
3: Jim, gelo.
4: Ay, wena, girl. Chisa.
3: Gogo, ongenza iWhatsApp voice kunye nevideo call kubahlobo bakho nosapho ngokuncinane kakhulu ngezinja neziphuculiweyo iMTN social bundles for money 300 megabytes nge 13 rand kuphela. Dial *136*2# ukuqalisa. MTN, today we make moves. Gogo imimiselo nemiqathango.

0: So kom ons kyk die groot honde. Wie hardloop waar uit vandag? Dis nou hierdie honde wat allemaal saam met Evergreens in hulle liga is.
1: Ons is die groen en wit gevaar.
0: Ek weet nie of hierdie goed nou nog dieselfde is nie, want ek het verneem. So die Superliga A mense, laat my weet wat gaan waar aan, wat gaan waar in. Want volgens hierdie skedule sou Silverstars vandag teen Baba speel op Rosemore, maar dan het ek ook gehoor Silverstars het gisteraand Bridgeton gaan speel, nee? Want op baie van die wedstrijde het ons nou uitgereen, nee? Baie van die wedstrijde het met die storms of daar was skade in die veld, het kon nie plaas breek. So die groot honderse mense, ek mag gerust vir ons laat weet, dis nou die Superliga A, manne. Gerust vir ons laat weet, wat gebeur daar by julle, nee?

0: Zo Loy, congratulations from the Saturday Morning Breakfast Team. Ik weet, je was al bij de radiostaties, je was oral en oral en oral. Maar, jenne, dit is... Zeg eens, kan jij hardlopen? Kom eens, kan jij hardlopen? Ik praat van weg hardlopen van een hond, ik praat van een marathon hardlopen. Wat een is jou?
1: Moore, Lavinia? Daar, ene, ja.
0: Ik zit ze maar allemaal aan.
1: Dit gaan hier echt weer... Morgen Lavinia, morgen ook aan al die luisteraars, ek sal vroeg op vanoggend so, die wat my nog nie gehoor het, die morgen aan julle. Lavinia, om jou vraagie te antwoord, ek kan hardloop, ek het op, maar ek sal nie 'n marathon kan doen nie, maar ek het op school, het ek aflos, ek het 100 meter, ek het daai goedjies gedoen, maar my net 'n bietjie geshrink, so ek glo ek sal kan.
0: As ek jy is een spoedmeisie, spoedvraag.
1: Ja, maar as iemand op jou hakke sal jou kuis moet, is het maak nie saak hoe groot die ompoendoes is, jy sal hardloop. Maar ek wil ook net van my kind sê, vir Lloyd, baie, baie geluk.
0: Ja.
1: Ek het ook al baie in contact met hom getree, ek en sy vriende van hom, goed was vriende, so as net sê, ons is baie trots op jou, en baie jong mense, kyk op aan hom, en ons in George in die Weskop, die hele opvangsgebied, is regtig waar baie, baie trots op hom.
0: Ek denk George met sy eie Lloyd Bosman,
1: ja.
0: Reesies,
1: ja, sy eie atletiek.
0: Ek gaan nou nie deel kan neem, because ek sal daar by die eindlijn staan, en vir julle allemaal wacht, en vir julle allemaal...
1: Nee, begin met die 100 meter, Lavinia, jy moet of 50 meter, so gaan jy aan.
0: Nee, ek hardloop stikkie, een ding van my, ek kan een stikkie hardloop, maar moen my nie vraag om, ons het 5 kilometer getraai,
1: yes.
0: En die dames, ons met by die oefengroep heep, that's as far, dit is so ver.
1: Maar weet wat, nee, ek sal nou gesê, kom ek en jy probeer nou die, maar ongelukkig kan nie ek of jy dit doen op een saterdagoggend die parkrun
0: nie, so.
1: Want wie gaan dan nie luister ons entertain, so ons is uit daar, so
0: ja.
1: Sorry.
0: Is nogal, is so jammer.
1: Dis een groot jammer, Lavinia, dis rarig waar, groot jammer.
0: Righto, back to business, kom ons vraag vir die luisteraars, ons is die tweede rij, nee. Baie dankie, Tyler, daar so wat ons ingevat het in die tweede rij, en then, so ons het tweede rij vandag, amper vraag ek die Bybel vastvraag, maar Sarissa gaan die doen, nie? Sarissa gaan die doen, die Bybel vastvraag, want Salome Brits van Tyler, sy wacht vir die tweede rij. Nou die eerste vraagie, ek geef vir u die lirieke, dit klink soos volg, gee my vryheid, gee my vuur, gee my rede, neem my hoor, sien die kampioene, nou die veld betree, verenig ons, laat ons trots voel, and I'm giving you a clue, a leidraad is, FIFA wereldbeker, ek gaan nie sê wat een wereldbeker nie, maar FIFA wereldbeker. Dan die tweede vraagie, hou verband met die eerste vraagie. Boegenoemde Lukie het een wereldwye treffer geword nadat het gekies is as Coca-Cola se promosielied vir die 2010 FIFA wereldbeker. Is dit waar of is dit vals? Ek herhaal dit weer, boegenoemde treffer. Lukie was een wereldwye treffer nadat het gekies is as Coca-Cola se promosielied vir die 2010 FIFA wereldbeker. Waar of vals? Onthou, dit is 'n Engelse liekie, hoor. Ek gee maar net die lirieke aan Afrikaans om jy so bietjie van die pad af te gooi. Een bietjie van die pad af te gooi. En as die luisteraar sikkel, dan sal ek vir jy muziek, ek sal vir jy muziekstukkie gee, ne? Ek weet nie of hy al luisteraars is wat om net op die woorde kom. Gee my vryheid, gee my vuur, gee my rede, gee my, neem my hoor. Sien die kampioene nou die veld betree, verenig ons, laat ons trots vol. Watter liekie is dit? Let's see, ek gaan net gauw kyk of ek vir die luisteraars een stukkie klank kan bysit. Waar is my liekie? Nou moet ek mooi kyk. Oh, there you have it. Want die was een liekie gefile in die system, en toe dink ek, dis my liekie, toe ek hom oopmaak, then it was something else. But anyhow, so, ek gaan nou kyk of ek vir u een stukkie liekie kan speel. Goeiemorgen, Lavinia, en al ons Eden FM familie vertrou, allemaal het een lekker nachtrus gehad, ja, ons het. Ek wil net van my twee dochters sê, ek is baie lief vir hulle, Elzaan en Nisha van hulle mami, uit Conville, en ook mornings vir Carrie, oor Charissa?
2: Wat is 5?
0: Ok, speel vir hulle asjeblief Song of Hope, I hope Charissa will ja you, want tussen 9 en 10 gaan sy ver wat Song of Hope is in die speelhuis. Daar is sy. Morgen Natasha Leroux, hoor, het ons gehoor wat sê jy? Goeiemorgen, ek kan nergens een hardloop nie, as ek marathon moet hardloop, kom ek, just, Paulina, ek dink ons gaan in die achterste groepie wees, Paulina, ne, nie een ding, ek het mis gevoel toe ek hardloop, man, iets hou my achter, iets, and it was my behind, kept me back. Natasha Leroux van George het ook klaargemaak, ek weet nou nie wat het sy klaargemaak het,

0: En moet ook nie vergeet nie, jy kan nog intussen jou keuse van musiek ook vir my WhatsApp by 060-505-2693.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: More data, less price. It can only be Vodacom's red hot deals. Get 60 gigs of data for just 179 rand per month over 24 months. That's 20 gigs anytime, 20 gigs night owl, and 20 gigs additional anytime data. Plus, add 30 rand extra per month and get a MiFi router. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
3: Yonwabela inkululeko ye fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma ku top-ups ezingenasiphelo. Phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule ku games ezidlala zicima kaninzi. Kude ucale ijomi zakho zime kancinci ngexa usa reseta iruta yakho. Zifumanele iFiber enespeed esifikelela ku 1000 megabits per second. Get 359 rand ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.

0: Kom ons kyk gauw, hier nog een paar boodskapies ingekom. Een stemboodskapie, ons hoor gauw hier.
1: Môre, ek moet een besoekje instuur vir my pa.
0: Ok, daar enig en ek net al instuur, nee, ons is gebezig met die Bible quiz. Die volgende eniekie sê, nummer 1, David, 2, Moses. Ok, nee, dankie Paulina, dankie vir die deelname.

0: George, die wag is verby. Monticchi Village in Blanco is oop en ons vier die groot opening Saterdag 20 Junie. Daar is lekker pryse en geskenke. Checkers, Clicks, The Barn, Plateau, Crazy Store, Burger King, Fish & Co. en nog baie meer. Al jou gerief op een plek. Koop by Monticchi Village tussen 14 en 20 Junie en neem deel aan die gelukkige trekking om een R2000 koopbewys te wen. Kies ook jou gunsteling liefdadigheidsorganisasie in George om ook R2000 te ontvang. Monticchi Village in Blanco. Nou oop. Groot opening 20 juni. George, ons sien jou daar.
1: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 060-505-2693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.
2: Laat jou bouwwerk uitstaan met Buco. Ons het alles wat jy nodig het om jou bouwwerk vinnig en maklik van fondasie tot afronding te neem. Ons sal jou help met kosteberekening en al jou boubenodighede by jou perseel aflewer. Besoek ons toegewyde boumateriaal toonbank in die winkel vir kundige advies en meer deur ons vriendelike konsultante. Begin met Buco.
3: Buco.

0: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Eden FM George, 93.8 FM Serio. Eden FM Uniondale, 98.1 FM Stereo. Eden FM Osborne, 103.6 FM Stereo. Eden FM Connellan, 97.9 FM Stereo. Eden FM Niza, 99.7 FM Stereo. Eden FM Hessequa, 87.8 FM Stereo. Eden FM, jou stem in die paradijs, daai lekker gevoel, wees vry. Listen online via www.edenfm.co.za.
2: Greetings in the name of Haile Selassie I, Jah Rastafari. This is the Bingman, known as Kenneth Nzoto. Catch me on Saturdays between 1 and 3 with the Reggae Vibes. Wadada!

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: My last. Tune. Whisper rhythm. The last one. It's Around and Around on Eden FM. The music created by Mr. K. The program developed by Metro. Till we meet again on the same radio, the same Mr. K, the same Metro. Bum, bum, bum.

0: jou radio 1FM. Ek Nabil Damos hier wat op Alton die Kooppark is. Hierdie wedstrijd sal uitsaai vanmiddag hier tussen SWD Arende teenoor die Valke wat kragte meet hier in George Alton die Kooppark. As ons vannacht deur die Valke se spanne lys kan gaan, ons stitte op wat ons mee het is Lidondo Seteni, Marco Fury en Tabo Netunia. Marco Fury natuurlijk die hakker. As ons gaan na hierdie spanlijst, dan is het hierdie twee Lokpa, Godfrey, Manzwaro en Keino February. Die twee flanke is niemand anders as Tian Jonker en Zander van de Merwe. Onze achtste man is Abule Ndabi. Onze skrimhalf is Werner Oukamp. Onze loskakel van die Valken Sergio Stalmeester Lugena Mungudi sal natuurlijk ons vleels wees saam met ons centers Zilinga Strijdom en Musa Tsabalala. Natuurlijk ons 14 is Maswala Mufama en Adrien Joubert. So ons vannacht gaan kyk hier na die SWD Arendes spannenlijst, niemand anders as Nathan Meilon wat sal sit sak op hierdie stad. Janus Venter natuurlijk, hierdie hakker Gunther Jansen van Rensburg natuurlijk ook een stad. Ewan Koetsier, Matt Gray wat natuurlijk die slotpaar is. Ulrich Stander, 6 flank en dan natuurlijk die kaptein Hermanus Karel Dupree. Ons achtste man, niemand anders als Hendrik Daniel Xavier Swartboy wat is krim skakel Treysal aan het, die van de tweet ons loskakel. As ons vannacht kyk aan onze vleels Nico Lennert, onze center Neil Beekers en Masane Mutsali. Roscoe Seister natuurlijk ons ander vleel en Ulrich Wall natuurlijk ons 15 wedstrijdbeamtes, niemand anders als meneer Paul Menter met zijn assistente meneer Luana Kozo en Pat Mario. Wedstrijd wat al reeds hier afgeskoppen terwijl ek hierdie wedstrijd spannenlijst deurgegaan het. Die Valke wat natuurlijk hierdie bol opdra, die Valke wat natuurlijk die bol indra, meneer Paul Menter wat natuurlijk sê die Arendes eerste in by hierdie losgemaal afbreekpunt wat natuurlijk gewen het. Overturn bol soos hulle sal sê, dit is die nummer 10 van die Arende wat natuurlijk ver veld afskop tot binnen die 22 meter. Dis niemand anders as meneer Stemmert wat die bol hier oorpaas. Dis rooi natuurlijk die Valken met hulle rooi 6-3. Die Arendese verdediging wat dan natuurlijk rotsvast in die 22 meter, so wat 15 meter van die kantlijn. Dis die Valken wat natuurlijk hier in hulle pracht rooi treie speel, weer op pad. Hulle hardloop neem die bol in. Meneer Paul Menter sê vir die SWD Arendese sal moet los, een rak is gevorm. Natuurlijk Wernig ook kan wat die bol weer wijd uitspreek, weer een rak wat gevolgens meneer Paul Montes en nee, jylle is te laat bij die afbreekpunt of natuurlijk die gooi Valken wat natuurlijk die bol weer hier opneem. 6 van die flanke meneer Ulrich wat natuurlijk die bol optel, Nitsani amper so bijna de voordeel word gespeeld vir aanslaan sê meneer Paul Menter vanaf die SWD Arende. Natuurlijk Olunga Mukedi wat daarna deurbreek, stem het weer wat na Gedave sy kleinkaptein nummer 3 op hierdie Tabo Mutunya. Wernig ook kan wat natuurlijk weer die bol wijdsprei. Soos voor en toe neer die scheidsrechter sê ek is tevrede. Meneer Roscoe Sluister wat daar afgebamd word, soos kouwer loopie teenkant die kantlijn. Die bol word natuurlijk ingedra. Een klein aanslaan sê meneer Paul Menter. Ja, meneer Paul Menter sê voordeel gespeel, aangeslaan deur hierdie Valke. Luisteraars, ek moet veel sê, hierdie Valke kom met 'n teenaanslag hier teen SWD Arende. SWD Arende sal natuurlik hulle story moet geweldig ken. SWD Arende sal natuurlik moet kan verdedig. Sover is het die Valke wat hierdie bol ingedraad het. Skrim wat natuurlijk gaan gevorm word, so 3 meter buitenkant die 22, maar nummer 6 flank van die Arende. Tian Jonker wat hier sit en medische behandeling kry. Meneer Paul Menter sê, kom ons gaan aan. mediese beamptes is dan nou tans af van hierdie veld af. Gedigte span, as ons hierdie SWD Arende kyk, so pas een maand terug, so goeie rugby vertoning wat hulle opgelever het in die SA rugby kampioenskap. Natuurlijk weer die eerste divisie van hierdie Karikap beker, eerste thuiswedstrijd van SWD Arende wat hulle hier op George natuurlijk aanpak teenoor die gedigte valke. SWD Arende natuurlijk laas week as oorwinnaars uitgestap uit die wedstrijd. Let ons eerst op die puntelys. Meneer Paul Mente wat sê, kom ons gaan aan vir hierdie skrim. Een skrim is gevormd so wat 2 meter, buitenkant die 22 meter in die doelgebied van SWD Arende. Goeie heat gevat daar door beide spanners. SWD wat voor en toe beer. Meneer Paul Mente speel natuurlijk voordeel en straf hierdie valke geweldig onder druk in hierdie skrim. Dit is die eerste skrim penalty strafskop wat ons sien hier op Otoniqua Park in George. Die weer iets wat goed saam speel, nie te warm nie, nie te koud nie. Mens kan voel dis 'n goeie Otoniqua pas weer wat natuurlijk saam speel, maar teruggekom na die wedstrijd, strafskop was afgebeer in die skrim, vaste facet. Het natuurlijk die valke op die achtervoet in hierdie skrim. Is dit die Arsenal wat uit die Arsenal uitkom wat die Arende gaan gebruik vandag? Sal ons stewige skrim sien en mols wat natuurlijk op gaan gesit word. Meneer Janus Venter kom gee, Steenkamp gee vir meneer Janus Venter a call. Lijnstaan is dan gevorm in die... Een mol is hier opgesit, meneer Venter wat achter insluit met die mol, die bol gerib. Hierdie mol gaan natuurlijk voor en toe, meneer Paul Mente hou dinge dood met een fijn oog. Sê dan gebruik dit eens. Ulrich Hova natuurlijk hierdie bol op van hierdie 12 center. Zybe Swartboy wat die bol moet vinniger uithaal. Bol word dan gespeel hier na meneer Meiren Nathan toe. Meneer Karel... Natuurlijk, die SWD Arende is een kaptein wat natuurlijk weer uitgeef van nummer 9. Flat pass, meneer Paul Mente, ek is tevrede. Daar is een aanslaan, het het gesien, nee, die speel gaan aan. Dit is Rooi natuurlijk die valke wat die bal opneem. Tsotsobi, stem het wat natuurlijk van die valke die bal baie sterk indra. Skrimskakel, hard ingehard loop. Dis meneer Neiner wat die Johan stem het. Terugbring grond toe Koekoebe. Hier naartoe, daar naartoe gespeeld. Natuurlijk, een rak. Meneer Paul Mente sê, SWD Arende, jylle handen sal moet uitkom in hierdie rak. Offside line is natuurlijk fijn dopgehou. Bol word gerib. Aanslaan sê meneer Paul Mente, voordeel word aan hier gespeeld vir hierdie valke. Nijte natuurlijk die achtste man hier van die valke wat die bol baie sterk opdra. Baie goeie spasie wat gaan daar word in die wedstrijd. Jy sal moet rol, sê meneer Paul. Nee, die bol is beskikbaar. 15 word die bol, word die achterlaas gespeel. Dat is vinnig aan de 7 flank van die valke wat losbreek. Goeie duikslag wat uitgevoer is. Koesle wat natuurlijk sien ons hoogvat nie, meneer Paul Mente sê, hy is tevrede, dit is onderkant op die bors. 9 wat natuurlijk die bol uithaal hier van die valke. Amper meneer, sê weer Swartboy wat haar soos kopie uitgeer, die bol word gemaakt. Dis die valke wat op die aanval is in die 22 meter vanaf die SWD Arende, klinkhankje opgespeel, dis hand tot hand. Tekkel is uitgevoer, Paul Mente sê, jylle sal moet los. Natuurlijk die bol word die wijd gespeel, opgedraad hier hierdie rooi. Die valke speel die bol wijd, die vier slot, tot zo mee wat natuurlijk die bol indra. Godsvaste verdediging van SWD Arende. Kleinkankie omgespeel, dis achter toe, nee. Goeie verdediging van SWD Arende, aanslaan. So wat 7 meter van die doel in goal line. 7 meter van die doellijn af weg. Natuurlijk een scrum wat hier gevormd gaat worden. Waar is wie die Arende natuurlijk die bal zal kan ingooien. Rotsvaste verdediging. Hoe meer een mens verdedigt, hoe komt die fouten uit. Als die verdedigers daar elke keer fouten wat die kan maken en insluip. Medische aandacht wordt natuurlijk gegeven hier. Aan meneer Moes had ze het zelfbelala. Natuurlijk een bloedvervanging. Bloedvervanging. Iets een blood replacement, zei meneer Paul Mente. Natuurlijk meneer Keiden Kiewit, wat natuurlijk hier gaat opdracht. Dus moet het verstaan, bloedsaps is net 15 minuten. Meneer Keiden Kiewit, wat natuurlijk hier gaat voorzak, hier voor die valken. Rotsvaste verdediging van SWD Arende. Wat natuurlijk geleid tot de aanslaan. SWD Arende in hulle doelgebied. 7 meter van hulle doellijn af. Gaat hier die scrum waarnemen. Meneer Zijweer Swartboy natuurlijk met die bal aan de hand. De Paul Mente wat sy tijd is aan kerels. Ja, luisteraars, ons moet het beklemtoon vandaag. Zoveel toeschouwers, als ik al op mijn handen tel, zo wat 500 mensen op hier die paviljoen. Maar net een Swartboy wat natuurlijk die bal weer uit de lief wijd gespeeld. Naar die 12 center van de Arende, Karel, die kaptein wat natuurlijk een goede loopie. Swartboy weer speel wijd. Niemand anders als Ulrich Wall. Ulrich Wall, Gia, Ulrich Wall! Alle wereld! Ulrich Wall wat onder die palen gaan keer. Dat is bijna aan de 11e minuut van hier die wedstrijd. Tel ik wat hij op George aanschrijft. Is wie die Arende 5. Die Falken 0. Met de conversion kick wat nog moet komen. Meneer Diewan de Tweed wat gaat aanleggen te kijken, kan hij hier die twee punten natuurlijk bijvoeg. Wat zou dat wees? Dat is vlak voor die palen. 7 meter voor die palen is die bal gesteld. Twee punten worden dan nog hier bijgevoegd. Score maar dan opschrijf hier aan die 11e minuut van die eerste 11e. Die nog 7 voor SWD Arende. En nou voor die Valken. Opwindende rugby hier op Oud-Aniqua Park in George. Zodra ze die bal wijd speelt, zei de Arende, is die spatie aan die buitenkant. Goeie loskaken loopie daar geweest. Dier die van de toeit, wat natuurlijk Ulrich Wall krijgt. Bal klein kankie net omgespeeld. Meneer Ulrich Wall, wat een goede spatie beleef. En in die spatie vat, en gaat scoren onder die palen. Via afskop waargeneem van die Valken. Tot binnen die 22 meter doelgebied van de SWD Arende. Bol wordt dan sterk opgedragen. Swartboy wat natuurlijk via je weet ons speel. Natuurlijk Ulrich Wall wat gee je van niemand anders als Masana Metzali niet binnen buiten het. Rosco Spijsman. Rosco Seister aan zijn buitenkant als ze gegeven het aanslaan. Kleine Falkie. Zo wat aan die 23ste meter, 23 meter vanaf die doellijn. Waar hier die aanslaan plaatsvindt. Aan die doelgebied van die Valken. Lijkt alsof die Arende wel mening met bal aan de hand wil hardlopen vanmiddag hier. Scrum wat gaan gevormd worden. Zo wat een meter buitenkant die 22 meter. Valken wat natuurlijk die bal kan ingooien. Wernig Oukamp is scrumskakel. Wernig Oukamp wacht voor meneer Paul Mentes op call. Stabiele scrum, die bal wordt ingegooid. Die Arende komt met de kracht, loop die dier. Meneer Paul Mentes, die bal is uit. Achterom gespeeld hier in de vleel van die Falke, bal word dan wyd gespeel. Meneer Roskos, sy is er natuurlijk die bal gekry, sy eie 22 meter doelloose skop, die bal word dan op jy wyd gespeel vir die Falke. Falke is nou 3 wat natuurlijk die bal baie sterk opdra. Sarel Oukam wat natuurlijk weer die bal vinniger uitkom, dis hand tot hand beweging, meneer Karel, kaptein van die Arende natuurlijk, rotsvaste verdediging, het hy nu hoogvat opgetel, nee meneer Paul Mentes, sy ons speel aan. Bal word dan klinkantje omgespeel. Natuurlijk een rak word gevormd. Sarel Oukam weer hier nummer 13. Voordeel word gespeeld voor een aanslaan. Aanslaan door die Falke. Dat is wanneer jy nog natuurlijk een rotsvaste verdediging het. Jy kan nie anders om deur te breek. Jy breek deur of jy maak foute. En dat is wat pas hier gebeur. Die Arende wat natuurlijk geweldig verdedig, sterk verdedig. Soveel so dat die Falke natuurlijk foute maak. Ja luisteraars, die telling staan aan 7 van die SWD Arende teenoor 0 van die Falke. 14 minute is al reeds verstreke in die eerste helfte. Meneer Paul Mente wat natuurlijk daar praat saam. Die kaptein Hermanus Karel Dupree vir hulle weer sê, kerels, dit is wat ek van julle verlang en dit is hoe julle die reël moet eerbiedig. Tyd is dan af en weer aangesit. Skeidsregter meneer Paul Mente sê ons gaat skrim aanslaan. SWD Arende wat natuurlijk hier die bal sal in kan gooi. Meneer Zuiwe Swartboy wat staan met die bal in die hand. Tijd is aan. Ek moet het ook sê luisteraars dat die skrims beindruk my van die Arende vandag. Gaan Zuiwe Swartboy die bal optel? Nee, die Arende beer voor en toe. Meneer Paul Mente sy hand gaat uit. Voordeel was gespeel. Falke is onder druk. Voordeel was gespeeld, bal was afgestorm deur Zuiwe Swartboy geskop, daar afgestorm deur die Falke, Zuiwe Swartboy weer speel wie ver achter van die man, Ulrich Wall, hardop hier soos een kat wat melk gesteel is, op en af, weet nie wat ek kan doen nie, maar natuurlijk is die bal vastgemaakt, hoogvat, die Falke wat natuurlijk weer hier in die middenlijn hoogvat, so wat 14 meter van die diskantste kantlijn as jy nou ten Nico Park ken. Die oop paviljoen kant sal mens natuurlijk sê. Lijnstaan wat natuurlijk gaan gevorm word. So wat 26 meter vanaf die doellijn van die Falke. 4 meter weg vanaf die 22 meter in die doelgebied van hierdie Falke. Janus Venter wat natuurlijk die bal inneem, ongooi opgekry. Met Greit hy gevind in die lijn staan. Een mol is voor en toe, meneer Paul Mente speel weer voor al voordeel van die SWD Arende. So hier daar skopie vir om te kyk in Roscoe Suister. Nee, dit is een doelloose skop. Doel was een skop. Meneer Diwan de Tooit moet net die bal door die handen laat gaan het. Die voordeel geniet. Maar nee, hy skop die bal weg. Maar die voordeel was daar gespeel. Van vanaf die kant af inkom by hierdie mol. Diwan de Tooit wat natuurlijk van hierdie strafskop weer kan blijven toe skop. Veld wen. Janus Venter wat natuurlijk in die lijn staan gaat ingooi. Opgekry Men jeg med greie målers virker for ham. Men målers virker for ham. Men mål bier for ham. Toen meneer Paul mente hoe als dop. Dus die Arenden waren natuurlijk weer voor en toe bieren. En bier voor en toe. Voordeel is gespeeld voor die Arenden. En 3 wordt gedrukt van Avidi Mol. Goeie malbeweging. Voor en toe gebier van SWD Arenden. Wat natuurlijk speel. En alle groen en wit krijgen. Hier op Oud-Aniqua Park. Dat zo. Arenden wat natuurlijk weer achter die doellijn gaan krijgen. Telling wat natuurlijk weer hier opschrijft naar 12-0 toe. Meneer die van de tweede wat natuurlijk weer 2 punten wil. Kijk, kan hij dat bijvoegen. 17 minuten reeds verstreken in die eerste helft. Opwindende rugby van SWD Arenden. Hulle gebruik die mols, hulle gebruik die scrums, hulle gebruik die lijn aan, die lijnstaande. Tot die best van hulle voordeel. 2 punten worden natuurlijk bijgevoegd. 14-0. SWD Arenden wat natuurlijk hier voorloop. 18 minuten verstreken hier die wedstrijd. Die wijde winkie maar niet zo sterk winkie niet. Natuurlijk wind wat onzichtbaar is. Maar dat heeft het geen effect op die wedstrijd vandaag niet. Toeskouwer getallen wat natuurlijk zo stadig stelselmatig inneem. Maar dat is die valken wat weer hier die askop gaat waarnemen. Sazo stalmeester zit omhoog. Net zo buitenkant die 22 meter direct uitgeskop vanaf die afskop. Arenden gaan natuurlijk zekerlijk hier die scrum vat op hier die 50 meter kolikie. Meneer Sazo stalmeester wat om van die afskop af direct uitskop. Waardeels fout. Arenden wat natuurlijk baie sterk is in die scrums. Voorrijden wat natuurlijk zak. Zij weer Swartboy wat natuurlijk praat met meneer Divan. Zijn loskakel maat. Zij weer Swartboy staan natuurlijk met die bal in die hand. Bol wordt dan ingegooid bij die 50 meter. Wat gaan die Arenden doen? Die Arenden weer met kracht voor en toe. Kracht voor en toe. Voordeel wordt gespeeld. Deliberate knock-on. Wat gaat ons hier zien? Een geel kaart. Cynical. It's a cynical fault. Bol wordt dan uit die hand uitgeklapt van die scrumskakel. Meneer Paul Mente zei dus ontoelaatbaar. Dan is die Arenden wat natuurlijk in die strafskop veroveren. Door hier die scrum. En vanaf hier die strafskop is hulle kantlijn toegeskop. Hulle boer nou binnen die doelgebied van die valke. Tussen die 5 en die 22 meter. Kom ons sê, dat is so wat 10-12 meter vanaf die doellijn vanaf die valke. Meneer Janus Venter wat natuurlijk die bal wie gaat ingooi. Meneer Leighton Meiland wat natuurlijk voor hem die call gaat gee. Gaan ons weer op meneer Metgrey gooi. Gaan ons weer op die 5 gooi. Ja, meneer Metgrey wordt opgeteld. Een mol is gevormd. Janus Venter wat natuurlijk weer die bal. Kom rap hier achter. Dat is die mol wat natuurlijk voor hem toe gaan. Scheidsrechter zijn hier. Dat is nog recht. Mol wordt gevormd. Is nog steeds in diezelfde mol. Die Arenden drijft voor hem toe. Dat is een molbeweging. Het gaat ons weer punten zien. Voordeel wordt gespeeld. Voordeel wordt gespeeld. Meneer Paul Mente zei. Voordeel wordt gespeeld. Die bol zal moeten uitkomen. Zij weer Swartboy. Een voetbalpas. En hij vat die gaaikie aan. Hij gaat scoren. 3-3 in de eerste 20 minuten van in de eerste helft. 3-3. Die valkense verdediging wat niet kan houden oor hier die mols. Wat is wie die Arenden natuurlijk opzet niet. Die wandert toe natuurlijk. Want wie gaat Aleppa het om te kijken. Kan hij nog twee punten bijvoeg bij hierdie. Drie wat gedrukt was die meneer. Zijn weer zo hard boy. Meneer Diwan, kom aan. Dat is twee punten wat bijgevoegd wordt.
1: Dat is 21-0, Dutchman, SDG Eagles.
0: Ja, luisteraars, dan heeft ons onze verslaggever ook net zo te loops daar aan P.I. Kedega, meneer Jelles de Melando, wat natuurlijk ook daar die wedstrijd tussen SAA Springbokke tegen Zimbabwe gekeken het vanochtend en waar hij ook wacht voor zijn Barbarians, wat natuurlijk in die Springbokke te staan komt. Goedemiddag meneer Jelles de Melando.
1: Bokke.
0: Weer afgeskop hier diep tot binnen die 22 meter. Die van wat natuurlijk die bal weer krijgt die 22 meter. Nathan Miles, Swartboy wat natuurlijk die bal weer gaat uithaal. Bol gaat dan weer sterk opgedraaid worden. Rak is gevormd. Swartboy zoekt op voor Divan. Divan zit hem hoog. Bol wordt dan niet uitgeskopt. Ja, die bol wordt uitgeskopt. Direct uitgeskopt. Een lijn staan wat gaan gevormd worden. Die Valken wat natuurlijk die lijn staan kan ingooien. Ons gaat rechtstreeks ook commentaar krijgen daar wat gebeurt in P.I. Klebega waar die Springbokke natuurlijk tegen die Barbarians speel. Die Valken wat natuurlijk die lijn staan hier voor over en ingooi. Zien ons die bal wordt achtergegooid door die Valken. Bal wordt mooi afgebracht. Goed opgedraaid. Stadige bal wat dan natuurlijk uitkomt hier voor de Arenden. Van die Valken, dat is een aanslaan. Een aanslaan van die Valken. Meneer Tabo Nuzane. Wat natuurlijk aanslaan. En iets wat je niet van die SWD Arenden wil geven, dat is krims. Hulle oorheers hier die facet. Hier die vaste facet. SWD Arenden wat net te sterk is voor die Valken op hierdie gebied van scrums. Zover vier scrums in die wedstrijd en al vier strafskoppen gewin. Maar teruggekomen neer zijn weer Swartboy wat natuurlijk weer staan met die bal in die hand om die scrum aan te gooien. Score is dan hier 21-0 voor die SWD Arenden. Tegen die Valken. Weer voordeel gespeeld is die vijfde scrum. Die Arenden wat natuurlijk baie sterk is in hierdie scrum. Harde vleikie. Harde vleikie. Meneer Paul Mente wat natuurlijk voor die Valken sê. Julle retreat heeltemal in hierdie scrum. Julle is op die achtervoet. Ervaren scheidsrechter, SA Rugby scheidsrechter, meneer Paul Mente. Meneer Janus Vente wat natuurlijk weer die bal gaat ingooien. Meneer Janus Vente wat natuurlijk die bal gaat ingooien. Meneer Paul Mente wat als ophou. Die bal wordt hier op Gerrie gegooid. Een mol is gevormd. Meneer Janus Vente wat komt om die bal te rak. Dat is weer die molbeweging van die SWD Arenden. Dat is baie sterk in hierdie gebied natuurlijk. Paar meters gewend. Die mol wat stabiel wordt. Meneer Paul Mente sê, jylle sal het moet gebruik. Meneer zijn weer Swartboy. Kijk so klein. Hy kijk wat hy kan doen. Dat is diezelfde mol wat voor hem te beweeg. Meneer zijn weer Swartboy. Loop achter. Wat gaat ons hier zien? Dat is die Arenden wat natuurlijk voor hem te beweeg. Xavier Swartboy wat natuurlijk die bal vinniger uithaal. Die bal wordt opgeblaas. Xavier Swartboy te stadig. Na meneer Paul Mentel gewaarskie dat jylle sal dit moet gebruik. Maar hierdie molbeweging wat baie sterk is vir die valke. Ja, luisteraars. Natuurlijk. Een skrim wat natuurlijk gevorm gaat word binnen die 5 meter vanaf die doellijn vanaf die valke. As ons die toeskouwer getalle so vinnig kan kyk, sal ons sien, dat so wat 400-500 mense op Oud-Uniqua Park George, die weer wat natuurlijk saam speel. Dan is daar iemand wat medische diens gaan kry. Meneer Paul Mente wat daar praat met meneer Gary. Met Gray natuurlijk. Of om te sê, die valke het recht deurgekom by hierdie molbeweging. Julle moes het gebruik het, terwyl ons gesê het gebruik. Maar meneer Xavier Swartboy was een bykie te stadig om hierdie bal uit te haal. Maar nie te min een skrim is gevorm. Die valke is een skrimskakel wernig ook om wat natuurlijk hierdie bal gaat ingooi. Ons weet die Arende skrim baie sterk in hierdie seisoen. Wernig ook om wat natuurlijk die bal ingooi, die bal sal moet uitkom. Vryskop wat meneer Paul Mente gee vir die Arende. Natuurlijk kan ons nie meer skrims vat op vryskop nie. So ons sal die bal, die Arende sal die bal net moet tik in hardloop of die bal hoog op en onder skop. Neil Bekers wat natuurlijk getik het en vannig die bal opgeneem het meneer, sy weer Swartboy. Natuurlijk wat die bal vannig nog speel. Dis een 3! Een goeie 3 van die Arende! Welverdiende 3. Niemand anders as meneer Urit Stefani. Goeie 3 gedruk. Goeie 3. Natuurlijk die telling wat opskuif. 26-0. Die Arende wat 26 punte het. Die valke 0. Meneer Divan wat natuurlijk kyk, kan hy nog 2 punte bijvoeg by hierdie skop. Dis mooi getref, dis die vla wat omhoog skop. Meneer Divan het ooit voeg 2 punte dan nog by. Telling wat dan opskryf hier na 28-0 teenoor die valke. Is wie die Arende wat voorloop, bonuspunt is al reeds gedruk. Ja, voor niet is een speeltijd wat oorblij in hierdie eerste helfte. Ja, luisteraars. Lyk na moeilike dag vir die valke. Klein ingeskom hier tussen die 10 en die 22 fair contest. Dat is die valke wat natuurlijk weer die bol wen, die valke wat natuurlijk die bol opdra. Mol is gevorm, die Arende sal moet ken vanaf wie die afskom. Die bol wat sterk opgedra. Oukam weer, die bol Oukam met weer werknig. Oukam na sy 7 flankmaat, sy loskakel, so klein skopie deur. Roscoe Steinsman het gekry. Nee, wat sien ons, het ons aanslaan. Het ons aanslaan. Meneer Luana Kozo, wat natuurlijk. Meneer Paul Mente, wat sy tyd af. Aanslaan het ons gesien. Hier is een aanslaan. Meneer Kozo, wat natuurlijk die scheidsrechter help. Goeie SWD, scheidsrechter hier in die kantlijn. Luano Kozo, wat voor de Paul meldde ze. Ja, daar was een klein aanslag geweest. Ik kan samenstemmen, ik heb het gezien, dat is aanslag. Of zo, bijna was het 5 punten voor die Valken. 9 minuten is de speeltijd wat oorblijft dan in die eerste helft op die telling wat staan. 28-0 voor SWD Arende. Scrum wat gevormd gaat worden, gaat ons weer zien. Een strafskop wordt afgedwongen. Dat zal natuurlijk dan die 6e scrum strafskop wees. Baie laag gesak nie, laag as die jip en die sê die reel. Dat is dan die Arende wat zal staan. Zij weer Swartbol met die bal in die hand. Die bal wordt ingegooi. Wat gaat hulle die... Hier sien ons een strafskop weer. Ek kan dat debatteer. Uit die realiteit. Gewoonlik moet jy voren toe gaan. Voor jy kan domineer. Jy moet voren toe gaan. En dan kan jy swaai. So dat vir my gelyk asof dit een statische scrum is. Maar niet te man. Strafskop wat dan nie uitgeskop word die. Bal word dan baie ver, feitlaans omgespeel. Hier daar binnen toe aangegeef soos een skerbeweging. Valken wat op die aanval is, die bal word so uitgedraaf. Achterom klinkertje gespeel. Dat is binnen die doelgebied van die Valken. Roscoe Seister wat een tackle sal moet uitvoer. Zij weer swaad boy wat natuurlijk nie op die bal is nie. Bal kom weer uit, meneer Oukamp weer opgedraaf. Natabo wat natuurlijk die bal opdra. Speel die 9, wat sien ons die voordeel? Ons moet die voordeel sien hier, meneer Paul Mentes en die bal. Die skrumskakel het gesnijp, hy kan die bal speel. Een van die Valken wat natuurlijk weer die bal opdra. Oukamp weer, speel wijd vir sy hakkermaat, nummer 2. Niemand anders as Marco Furini. Hier sal moet gelos word, die slag is uitgevoer. Bal word opgeneem, 22 plaasvervanger, reeds van die bloedvervanging van die Arende vroeger in die wedstrijd is op, sterk opgedra. Meneer Paul Mente wat, die Arende soos vlieën klap om hulle sê, hulle sal moet achter die bal kom. Jy kan nie die bal so speel nie, voordeel was gespeel van aanslaan, voordeel is voorbij. Die Beekers wat natuurlijk opvalt, sy weer swaard boy. 24 wat natuurlijk die bal sterk dra. Zij weer Swartboy al die bal weer uit. Van Divan, Ulrich Hall. Ulrich Hall speel die bal feit van zijn 13 center maat. Maar Sande. Rak is gevormd. Zij weer Swartboy is daar. Karel, die kaptein van die Arende, wordt die bal opgedra. Goed skoon gemaakt. Divan is wat die gaat aanvat. Word dan getekend daar. Swartboy weer. Hij beïndruk mij. Neil Meijer. Van die Arende, die stad wat natuurlijk een sterbloze. Roscoe Seister, wat kan hij maken? Spek Magic. Als kijk, Roscoe Seister, bier die er 2-3 verdedigers mag natuurlijk grond toegebrang. Swartboy wat die bal zal moet vinniger uithaal. Zo klein kankje om gespeel. Een tackle is uitgevoerd, is een rak wat gevormd is. Janus Venter wat natuurlijk die bal opneem. Zo wat 8 meter vanaf die doellijn van die Valken. Wat zien ons hier 24? Aanslaan maar meneer Paul Mente wat voordeel gespeeld het. Voordeel gespeeld het. Voor omkant. Offside. Gewoonlijk wanneer een tackle uitgevoerd is, moet je die laatste man zijn voeten wees. 6 minuten is een speeltijd wat oorblij hier op Oud-Aniqua Park, George. SWD Arende wat natuurlijk kantlijn toeskop. Om te kijken gaat hulle weer maalbeweging opzet. Hierdie maal wat bij elke 3 van hulle gewerk het. Met Gray. Bal is zo ver achtergegooi. Die Valken wat natuurlijk die bal wen vanaf wie die lijn staan. Fout wat die Arende maakt om die eerste lijn staan wat hulle verloor het. Sarel ook kan wat natuurlijk die bal van die Valken uithaal. Zo klink een keer omgespeel. Een rak is gevormd. Edwin de Arend, wat natuurlijk zo net op die offside lijn leeg. Opschiet verdediging, wat natuurlijk beetje vinniger is. Hier komt van die kant af aan zijn Leopold Mentes. Hij is tevreden met dat die bal wordt afgeskopt. Edwin de Arend, wat natuurlijk hier in het doelgebied weer speelt. 50 meter die bal ingedraaid door Uris Hol. Uris Hol, 1, 2, 3, 4. Aftrappen gegeven, twee verdedigers geklopt. Zij weer Swartboy, wat natuurlijk die bal zal vinniger moet uithalen. Skop is wel doelloze skop. Zij weer Swartboy, wat natuurlijk die bal weer win. Zij weer Swartboy, natuurlijk voor Uris Hol weer binnen gegeven. Rak is gevormd. Kijk nou 4 februari. Dat tackle zijn weer Swartboy. Divan voor Rie. Niel Beekers wat natuurlijk die bal opvat. Swartboy via Divan voor Rie. Hij kan regeren voor Roscoe Seister. Nee, hij besluit om die bal aan te vat vastgemaakt. Uris Hol wat natuurlijk 9 positie moet aannemen. Eerste man op die bal. Wat zei meneer Paul Mente? Meneer Paul Mente zei ja, dat is vastgehouden op die grond. Einde jy beat die rak om die bal eerste te steel en dat is precies wat die Valken gedoen het, eerste met die afbreekpunt. Natuurlijk vind hulle die bal op die grond. Hulle word gereward met een strafskop. Dan soek die Valken natuurlijk via die kantlijn op. En die doelgebied van SVD Arend is so 12 meter vanaf die 50 meter waar lijnstaan gaat plaatsvinden. Die Valken wat natuurlijk die bal gaat ingooi, meneer Pierre Rabi. Interessante aanneemhouding van die hakker, plaatsvervanger hakker wat die bal ingooi. Het hy gemak? Nee, meneer Paul Mentes hoogst tevrede met het. Bal wordt natuurlijk hier door meneer Oukamp opgenomen. Die ga ik in genoemd. Niel Meijen wat natuurlijk hier die dijkslag uitvoer. Meneer Niel Meijen wat natuurlijk ook gestraft wordt om weg te rol. Zodra je die dijkslag uitgevoerd hebt, moet je wegrol. Je moet spatie geven zodat die balken geplaatst kan worden. De beste manier om weg te rollen is altijd naar die kantlijnen toe. Maar meneer Niel Nathan Meijen wat natuurlijk daar vastgevangen is. Hij kon weggerollen. Maar hij besluit om daar te gaan leren om die bal stadig te maken. Strafskop was dan gegeven. Meneer Pierre Rabi wat natuurlijk weer een lijnstaan gaat ingooi. Zo wat 6 meter weg vanaf die doellijn van SVD Arende. Meneer Citeri wat natuurlijk voor hem die call gaat geven. Gaan ons voorgooien, gaan ons achtergooien, gaat ons in de middel gooien. Wat gaat ons doen? Pierre Rabi wat natuurlijk weer die ding aan hem. Bol wordt achtergegooid, hij vindt niet zijn springers, niet. Arend wat natuurlijk die bol weer win. Met Gray, Swartboy daar voor Divan gegeven. Dat is niet uitgeskopt nie. Die 15 van die Arende Eindrijn Zuber dat natuurlijk weer opgenomen wordt. Maar die Valken wat natuurlijk hulle bal so verloor. Hulle hou nie vast aan in die bal. Zij weer Swartboy wat natuurlijk weer hier die bal ver geskopt. Die jaal van die Valken wat natuurlijk daans links rechts. Maar rotsvaste verdediging van die Arende natuurlijk. Kijk, hij kan gespeeld. Gaan ons iets zien. Die bal wordt hier buiten binnen gepaast. Als op die voet. Goede dijkslag. Ulris Hol wat natuurlijk hier die bal weer krijgt. En weer afskop. Dus binnen aan die 22 meter van die Valken. Gaat hij die bal die rek uitskop. Nee, hij besluit de tegenkanting. Hij besluit om te hartelen met die bal. Maar ik wil zeggen, luisteraars. Hier die Arendse verdediging. Wat bijna natuurlijk rotsvast is. Met de telling van 28 tegenover 0. Dus die Valken wat natuurlijk die bal opdraad. Dus beginnen. Hij geeft aan die binnenkant. Het onze aanslaan. Ja. Voordeel wordt gespeeld. Bal wordt wijd om gespeeld. Daarvoor Masana. Masana, kijk wat hij kan doen. Dat is die jaar van de SWD Arenden. Die kon leren dat natuurlijk plat gevat wordt. Meneer, zijn we Swabbe, wat natuurlijk die bal weer uitdaal. Gunther, wat natuurlijk op die bal opdraa. Zij weer Swabbe natuurlijk van Divan. Roscoe Seister, wat zien we van Roscoe? Roscoe maakt zijn man 1-2, hij heeft die nummer 6. Aan die buitenkant, Ulrich Stander. Ulrich Stander was getekend, maar die gaat niet zo. Hij kan weer opstaan met die bal, zo wat een meter weg vanaf die doellijn vanaf. Die Valken voor de wacht gespeeld en 3 is gedrukt. Op 3 wordt gedrukt. Meneer Leijten, jouw doorgang. Leijten, mijn tijd was verstreken. Vanaf een aanslaapvoordeel. Was gespeeld voor die Arenden. Opwindende rugby. Dat is die 6-3. En hier die wedstrijd. Telling wat dan aanschuift. 33 voor SWD Arenden. 0 voor die Valken. Met de conversion kick. Het doelskop wat nog moet waargenomen worden. Meneer Divan de Tweet natuurlijk. Kijk hier die palen van die Arenden zo op en af. Komt nader, tref die bal mooi. Dat is binnenkant. Vlag wordt opgesteekt. 2 punten wordt bijgevoegd, luisteraars. Is met die Arenden 35. Die Valken 0. Africhters wat natuurlijk bij hard met die Valken gaan praten binnen die kleedkamer. Ons heeft geleerd, jene. Ons verloor die bal te gauw. Maar die Arenden wat kapitaliseer op hier die speel, op hier die fouten. Bijt die fouten uit van die Valken. En ik wil luisteraar zeggen, zodra je fouten uitbijt, dan kan je punten aanteken. Goeie weersomstandigheden op Authentico Park. Zoals meneer Reineke Meijer wat gaan praten met zijn spannen aan die kleedkamer. Wat zijn mannen, ons heeft die bonuspunt. Kom ons blij bij dat, ons blij bij onze plannen. Wat ons heeft. Natuurlijk halftijd hier op Authentico Park, George. 35 voor die Arenden. 10 uur 0 voor die Valken.

0: Hierdie winter is koue in Suid-Afrika. Hou die hitte in en die koue uit met Cashbuild. Spaar op elektrisiteit en hou jou huis warm met ons topgehalte plafoninsulasie. Plus, opgradeer na een van ons energiedoeltreffende geysers en geyserkomberse om jou water vir langer warm te hou. Moenie hierdie winter in 'n ysblok verander nie. Besoek jou naaste Cashbuild winkel vir gehalte insulasie en energiedoeltreffende geysers. Cashbuild.
1: Hello, girl.
2: Andi, so opi, cho, mam.
1: Jonga, tikubo kwenzi nwele. Kwa, Brenda?
2: Ay, slobo. Ay, gengena kwi video call, ay, cho, mga loko, ndifunu zbonela ngo kwam.
1: Ima gengwa.
2: Kaleza, cho, ne.
1: Im.
2: Kaleza, look, chin.
1: Nazi? Naza! Zbonela ngo kwako.
2: Chisa, cho. Ay, wena, girl. I'll say cute, cho.
1: Oh, yandazi, cho.
2: Hey.
1: Jim, kelo.
2: Ay, wena, girl. Chisa.
1: Gogo, ungenza iWhatsApp voice kunye ne-video call kubahlobo bakho nosapho ngokuncinane kakhulu ngezinja neziphuculiweyo i-MTN social bundles. Fumana i-300 megabytes nge-R13 kuphela. Dial *136*2# ukuqalisa. MTN, today we make moves. Gogo imimiselo nemiqathango.
3: Opsoek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
4: Ja, luisteraars, welkom weer eens terug hier, die tweede helfte wat so pas weer begin het en afgeskop het. Ach, maar ons het niks gemis nie. Dit is so wat 2 minute verstreek, 2 sekondes verstreek in die tweede helfte. Natuurlik, die Valke wat natuurlik die afskop waargeneem het en die Arende so gauw die bal weer uitgejaag het, 'n lynstaan wat gevorm word waar die Valke weer die bal kan ingooi. Meneer Pierre Rabie natuurlijk van sy springer, meneer Oukamp. Bal word so uitgeskop. Dis die Valke wat onder druk. Hulle sit hulle self onder druk. Meneer Stryde om Zilinga wat natuurlijk die bal optel. Natuurlijk die SWD Arende wat nou te sterk is. Rak is gevorm. Die bal word opgetel of opgeneem. Deur Sitani. Bal word kleinkakje om hier gespeel. Van Satania weer. Die 13 natuurlijk. Zubert. Strafskop dan voor die Valke. Meneer Paul Menta sê, dis SWD Arende, jylle moet wegkom. Die bal is available, jylle moet wegkom, jylle moet wegrol. Konsekwentheid opgetree. Eerste helfte was die Valke gestraf vir not rolling. Die tweede helfte is die Arende wat gestraf word. Hulle moet wegrol. Stalmeester wat die bal nie kan uitkry nie. Uri Rol wat natuurlijk die bal kry. Wyd gespeel vir Roscoe Seister. Xavier Swartboy wat 'n hoofskop gee. Oukamp onder die bal. Dis die skrimskakels wat mekaar hier in die grond boender. Kleinkantje opgespeel. Sitani wat natuurlijk met vaart aan haar klop. Tijdslag is uitgevoer. Die wat sal moet uitkom. Kleinkantje opgespeel. 23 die gaat was aangevat. Stalmeester weer die bal opgetel. As die Arende omkant, meneer Paul Mentes en Lee. Die Valke wat natuurlijk op die aanval is om te kyk as hulle eerste punte druk aan die tweede helfte. Omkant speel. Intercept. Hier was 'n intercept. Maar gelukkig is het omkant speel. Nico Lennert wat sy oore plat trek. Maar meneer Paul Mente wat sê, nee kerel, jy was omkant. Harde vleikie dan geblaas. Want die opponente wat natuurlijk een bal soek hier, ons spel weer te begin. Ja, luisteraars, die score dan 35-0 aan die guns van SVD Arende teenoor die Valken wat natuurlijk speel in hulle prachtige rooi uitrusting. Meneer Kroukamp wat natuurlijk die bal gaan tik en haar klopbal word opgeneem deur Tabu. Hulle klim, hulle het een 3 gedruk. Meneer Paul Menter sê ja. Paul Menter sê ja. 3 is gedruk. Iets wat controversieel, maar nie die 3 staan, die 3 is gedruk. Een sê nie, jy het die gedruk, een sê jy is kort. Meneer Paul Menter, ga kyk. Maar natuurlijk besluit, ja, 3 is gedruk. Telling wat dan natuurlijk hier staan, 35-5. 5 minuten is een speeltijd verstreek in die tweede helft. So is ons stelmeester wat natuurlijk 2 punten bijvoeg van die Valke. Hulle eerste 3 in die tweede helft. 5 minuten gespeeld. Hulle keier onder die palen van SVD Arende. En die, onder die doellijn. Op die doellijn. Alle kant die doellijn. Net wat jy dit ook al wil noem. Maar die 5 punten was gedruk. Met het doelskop. Deur meneer Sazel Staalmeester. 2 punten bijgevoeg. Telling wat dan opskryf 35-7 hier op Oud-Uniqua Park. Die van wat natuurlijk weer afskop waarneem. Bal wordt tot binnen die 22 meter geskop. Meneer Roscoe Sister wat natuurlijk een dekslag daar uitvoer. Ook kan wat die bal moet uitdra. Klink en kom gespeel. Hulle speel uit in diepte uit. Sazel Staalmeester weer gegooi voor hol. Natuurlijk die 5 slotte van opgeneem. Eerste man is aan, meneer Paul Menter sê ja, eerste man is aan. 6 flank wat natuurlijk Ulrich Stefan Stander wat die bal gesteel het. Die van die loskakel van die Arende wat natuurlijk losbreek. Deur 1-2 verdediger Swart Boys. Hy weet wat natuurlijk die bal moet uithaal. Kleinkankel gespeel vir Ulrich Hol 4. Maar nou groot duikslag is uitgevoer. Dat is binnen die reel, Swartboy wat natuurlijk die bal uithaal. Klink en kom gespeeld, weer tussen die 15 bal is afgeneem. Afgeneem met die Arende, soort doelloos is kop. Maar ja, kijk wat kan ons kiezen, meneer Roscoe Seister. Wat natuurlijk moet zaken gaan beredden. En sy 22 meter skop die bal ver uit. Waarvoor is die strafskop van meneer Paul Menter? Meneer Paul Menter sê om kan speel. Om kan speel. Julle moet 10 meter het lease retreat. Julle moet achtertoe val, sê meneer Paul Menter. Skopper moet voorbij kom. Maar niet de man Dieven wat natuurlijk weer kantlijn gaat opskop. Hij skop die bal baie ver uit. Tot binnen in die loosies. Lijn staan wat gaan gevormd word. Meneer Janus Venter met bal in hand. Nathan wat natuurlijk vir hom die call gee. Gaat ons weer voorgooi of achtergooi. Gaat ons weer op meneer Matt Gray gooi. Ja meneer Matt Gray. Een maal is opgezet. Sterk maal wordt daar voor en toe gebeur. Bal is achter. Skeisrechter wat dinge goed fijn doppel om vir die Valke te sê. Julle sal moet uitval. Julle kan nie omswem nie. Bal is statisch geworden. Skeisrechter sê julle sal moet het gebruik. Obstructie van die Arende. Die bal moet gerip word. Obstructie gepleeg aan die mol. Valke wat natuurlijk een strafskop verover. Sazel Staalmeester wat kan kyk hoeveel, hoe lang afstand hy kan kry op hierdie skop. Goeie veld, kantlijn skop, goeie veld gewin. Lijnstam wat gaan gevorm word. Valke wat natuurlijk die bal kan ingooi. Sy daar aan die ander kant, Ajax 2 natuurlijk, meneer Pet Mario. Zo wat 23, 24 meter vanaf die doellijn, vanaf die SVD Arende. Pierre wat natuurlijk die bal achtergooi van niemand anders als Keino Februari. Harde vleekje, strafskop. Meneer Paul Mentes en cross-jumping. Jij kan rechtop springen, maar je kan in de andere kant beland gedurende lijn staan hier. Dat zit hier natuurlijk omkant. Zo stalmeester wat natuurlijk die kantlijn opgezoekt en dat gevind het. Een lijn staan wat dan gevormd gaat worden. Zo wat 8 meter weg van die doellijn van die Arende. Pierre Rabi wat natuurlijk weer gaan kijken gaat hij zijn springers krijgen. Kan ik nou verwaar krijgen? Ja, kan je nou een molens opgezet. Valkens en kom eens geen Arende, die Arende van de eieren met de zijne. Een mol wordt voor en toe gebeuren. Een mol wordt voor en toe. Een mol wordt statisch. Paul Mentes, scheidsrechter, zei: Jelle zal het moeten gebruiken. Die bol wordt dan vannacht uitgehaald door die scrumskakel Oukamp. Meneer Oukamp moet zelf vannacht die bol uithalen. Hij wacht elke keer voor zijn spelers om te komen. Dat is waar die Arne natuurlijk hun verdedigerslijn goed een plek kan krijgen. Zes flank van die Valken wat natuurlijk die bal opneemt. Zo wat 7 meter weg vanaf die doellijn vanaf die Arende. Klink aan hem gespeeld. Dat is pick-up en drive. Oukamp wat weer kijk wat hij kan doen. Klink aan hem gespeeld. Pick-up en drive. Natuurlijk die Valken. Hulle druk een mooi 3. Hulle 2-3 aan die tweede helft. Zo wat 11 minuten verstreken. 11 minuten verstreken. Die Valken wat een mooi 3 druk. Telling op Oud-Aniqua Park. SVD Arende 35. Die Valken 12. Met een goal kick. Een goal scope wat natuurlijk moet plaatsvinden. Een doel scope. Om te kijken meneer Sazo Stelmeester natuurlijk die 2 punten bijvoegt. Wat die telling gaan moeilijk kan laten opschrijven naar 35 tegen 14 toe. Je helft minuten reeds verstreken aan die tweede helft. Die Valken 2 keer punten aangetekend. 2-3 gedruk aan die 5e minuut en aan die 11e minuut. Sazo Stalmeester kom aan, tref die bal mooi. Die vlaas schiet omhoog. Ja, 2 punten wordt bijgevoegd. Telling wat dan opschrijft hier voor die Valken. Na 14 punten. 12 minuten verstreken in die tweede helft. SVD Arende 35 tegenover die Valken zijn 12. Meneer Divan wat natuurlijk weer stelselmatig nader komt. Om een afskop waar te nemen. Hij zei voor zijn mannen, ja, ons gaan diepskop. Zo, mooi gevangen, mooi gebemeester onder die bal, die Valken. Rakkers gevormd, meneer Oukamp, wat natuurlijk die bal wil bij je stadig uithaal. Oukamp wat vervangen is door meneer Luciano, scrumskakel. Zij wist wat bij Uri's hol. Maar Hondo, die jaal wat natuurlijk die bal. Zo bijna. Dat is dan die Arende wat in die doelgebied speelt vanaf die Valken. Zo wat 9 meter weg van die doellijn vanaf die Valken. Meneer Pierre Rabi wat natuurlijk weer die bal gaat aangooien van die Valken. Pierre Rabi gooit die bal aan. Gaan hij weer gooien daar op meneer Keino Februari. Ja, precies, maar die Leinster was gewend hier die Arende. Valke wat natuurlijk weer die bal gaat winnen. Die Arende wat natuurlijk die bal winnen. En die lijn staan hier middel van afklap. Maar die bal wat weer natuurlijk die kantlijn winnen. Zo, dat is weer een gooi. Een lijn staan wordt gevormd. En die ingooi voor die Valken. Telling hier op Oud-Aniqua Park 35 10 over die 14 van die Valken. Bonuspunt is al reeds in die zakje gedrukt. Meneer Rabi wat natuurlijk gooi. Kan je nou, ja, die bal is goed, meester. 9. Bal wordt hard, ver afgeskopt. Bal wordt wijd gespeeld. Ulrich, wat gaat hij doen? Zet die bal weg op zijn voeten. Meneer Swartboy moet terugkomen. Heeft meneer Paul Mentum opgeteld. Meneer Swartboy moet terugvallen. Meneer Paul Mentum zijn hier. Valken wat natuurlijk die bal win. Binnen hulle 22 meter gespeel. Bal wordt zo klein kan achter omgepas. Via wijd doelloze skop meneer Ulrich. Wat natuurlijk die Valken gaat aanvat. 1-2 en die is die van IJs. Hij wordt dan op grond toe gebring. Skysrechter sê julle sal moet los. Een rak is gevorm. Zij weer Swartboy. Baie stadig achter die oen in die tweede helfte. Zij weer Swartboy wat die bal zal moet vinniger laat uitkom. Klink aan Corus wil Uri's hol. Voor en toe aangeen. Nee. Hij is uit. Assassin's scheidsrechter wat natuurlijk zijn vlag opsteek. Lijn staan gaan gevormd worden op die 10 meter in het doelgebied vanaf die Valken. Meneer Rabi is zo snaaks. Of dat is zeker maar zijn manier van inneming. Bal wordt aan achter oor in 15 gegooid. Skrimskakel kom. Valken wat natuurlijk die bal wint. Zo klein kan je gespeeld. Meneer Paul Mente wat ze skeef van gegooid. Bal wat dan natuurlijk ook die 15 meter getrekken. Gewoonlijk volgens mijn kennis, luisteraars, zodra die bal die 15 kruis, die 15 meter, vervallen alles van skeef gegooid daarna. Maar meneer Paul Mente wat zijn neer, de skeef ingegooid. Scrum wat dan natuurlijk gevormd gaat worden. Die Arende wat natuurlijk een scrum kies. Zij weer Swartboy wat weer die bal of die bal zal kan ingooien in hier die vaste scrum, hier die vaste facet op die 15 meter 10 meter weg vanaf die 50 meter 10 meter in die doelgebied vanaf die Valken. Statische scrum, meneer Swartboy wat natuurlijk die bal gooi. Bal is onder die achtste voeten, die bal wordt dan natuurlijk gehou. Meneer Stemmert wat natuurlijk die bal hou. Die 7e scrums penalty. Wat die Arende verover. Vandaag oor donder die Arende. Hier die Valken met scrums en mols. Hier die vaste facet. Natuurlijk hier die scrum. Baie sterk wapen van die Arende. Die van wat natuurlijk kantlijn toe skop. 23. Meneer Divan doet toe. Meneer Janus vindt hem wat met ballen aan staan. Nathan Meijen wat voor hem natuurlijk die oproep gaat geven. Plaatsvervanger van die Valken wat natuurlijk hier gaat komen. Twee stutten wat vervang wordt van die Valken. Kaiden Kiewit en Blind Golden wat natuurlijk op het veld is. Nathan Meijen wat natuurlijk die bal opneemt. Zij weer Swartboy. rotsvaste verdediging in die doelgebied vanaf die aarde. Karel, die kaptein, wat natuurlijk die bal opneem. Zijweer speelt klein kankje om. Uri's hol! Uri's hol! Het hy buiten getrapt? Nee! Zijweer Swanboy wat natuurlijk die bal vannacht aanmaakt. Vat die klein kankje aan. Die Valken sê, hulle het die bal gekry. Nee, meneer Paul Menter sê, jy sê die bal moet gelos word. Tackle is uitgevoerd. Spelers sal moet los. Klein kankje om gebeur. Klein pakkies wat opgesit word, meneer Karel Venter, wat een boender. Dat is een kapteinrol wat hy speel. Bol werd aan statisch raak, klein kankje gespeeld via. Dat is pick-up en drive. Dat is pick-up en drive. Nummer 9, klein kankje gespeeld, fop aan, geel, wacht van neer. Dit is die Arende wat 1 meter weg is vanaf die doellijn, vanaf die Valken. Ha, druk die Arende, alle 8ste 3. Alle 8ste 3. Telling wat dan gaan opskryf na 40 teenoor 14. In die 20ste minuut. Ach, 3 is gedruk in die wedstrijd so ver. Telling wat dan opskuif. Na 40 toe. Correctie. 6-3. Hy tref hom rechts voorbij. Meneer Divan. Dat toe hy. Tref die bal rechts voorbij. Die kaptein wat dan natuurlijk afgehaald wordt van SWD. Hermanus Karel Dupree, plaatsvervanger op die bankie. Carlton Banis wat natuurlijk op die veld verskyn, sy verskyning maak. Sazel Stalmeester wat natuurlijk afskop waarneem, diep tot binnen die 22, Uri's Laus zaag weer die bal terug. Wat gaat die Valken doen? Hulle besluit vinnige ingooi. Niemand as Luciano Elias wat natuurlijk aanvat nie, aanslaan. Bal wordt dan natuurlijk gespeeld voor die Arende, die Arende op die aanval, kleinst kopie, die van. Dat is 50-22. 50-22. Hij was aan het doelgebied. Goed opgetild. Door de assistent scheidsrechter daar. Meneer Pet Mario. Die van IJs. Zo had dat dat skoppie. 50-22. Hij bijt het uit. Niemand in de achterlijn van die Valken nie. Janus Venter wat natuurlijk weer die bal gaat ingooi. Achter gegooi, molbeweging weer. Voordeel wordt gespeeld. Die mol was afgetrekt, sy meneer Paul Mente. Strafskop. Mol is afgetrekt. Sacking the mol illegal. Meneer Divan wat natuurlijk. Kijk, gaat hij via kantlijn toe kan skop? Ja. Lijnstaan wat daar een gevormd gaat worden aan die 5 meter doelgebied vanaf aan die Valken, van die Valken. Ja, luisteraars, die score wat nog steeds staan op 40 teenoor 14 van die Valken. Bonuspunt al reeds in die sakkie van die Arende. Maar Janus Venter weer van Karel. Een mol wordt weer opgezet. Die hele SWD Arende voorspelers pak bier voor en toe. Bal gaat steeds voor en toe. En het 3 is gedrukt. Het 3 wordt gedrukt. Dat is net mal en scrum en mal en scrum en mal en scrum. Hier die pak spelers. Sterke spelers. Jong spelers. Telling wat dan opskuif na 45 teen oor 14 van die SWD Arende. Die van de tweede wat natuurlijk kijk gaan, hy kan punten bijvoeg om die telling 47-14 te maak. 16 minuten aan die tweede helft, wat oorblij. Christel Swanepoel wat ook sy verskyning gaat maak, misgeskop deel meneer die van de tweede. Score bly dan 45 teen oor 14. Toeskouwe getal so 300 mense. Plaasvervangers wat natuurlijk gaat opkom. Meneer Alistair Williams wat ook wacht om sy verskyning op die veld te maak, diep ingeskop tot binnen 22 meter. Hendrik Stemmert wat natuurlijk die bal vangen opneem. Hendrik Stemmert wat natuurlijk ook gestraf word. Verhouding. Hy moet die bal los. Valken wat natuurlijk een strafskop verover het. So wat 18 meter weg van die doellijn vanaf die Arende. Maar meneer Tyler se voor wat ook sy verskyning maak. Wat natuurlijk die kantlijn opsoek om die valke nader na die Arende se doellijn te bring. So wat 7 meter weg vanaf die doellijn van SWD Arende. Valke wat natuurlijk die bal ingooi. Meneer Pierre Rabie gooi die bal achter, die bal wordt opgehou. Goeie loopie, 6 kom kleinkankie om. Baie sterk achterloop van meneer Tian Jonker. Elias wat natuurlijk die bal uithaal, speel die bal kleinkankie om. Abulele. Elias wat natuurlijk weer gaat wijdgeer. Die 4 het hem gedrukt, nie as hy. Godfrey natuurlijk. Kleinkankie omgespeel. Hoe laag hy gaan, hoe beter is dit. Jaldap sê meneer Paul Mente. Valken wat natuurlijk oor die doellijn is, maar voordeel was gespeel. Strafskop wat vir die Valken gegee word. Meneer Paul Mentes wat sê, strafskop word toegegee aan die Valke. Julle tackle en julle los nie. Elias wat vinnig tik speel linksom. 23. Baie goeie 3. Teens Pretorius wat dan oor gaan daar vir sy eerste 3 vandag hier op Oud-Aniqua Park vir die Valke. Valke wat natuurlijk gedruk het. So iets wat in die kleinkantje omgespeel. Teens Pretorius. Druk een pracht 3 vir die Valke. Dan is het meneer Fritzelinga wat natuurlijk ook klaar maak om op te kom as plaasvervanger, maar die telling wat opdruk hier, 45 vir SWD Arende, 19 vir die Valke, tot so SWD Arende. So is al staalmeester wat kan kyk, kan hy hier die 3 verdoel om nog 2 punte by te voer. Hy kom nader, tref die bal goed, die distance is daar links voorbij. Meneer Fritzelinga wat natuurlijk op die veld gaat verskynen. Die van de tweede wat die veld gaan verlaat. Goeie wedstrijd gehad op loskakel. Meneer Fritzelinga wat natuurlijk loskakel positie aan die om klein kan ingeskop. Teenspotorius wat die bal opneem, Elias wat die bal gaan uithaal. Godfrey opgedra, sterk gehardloop Godfrey. Niemand anders as Blake Golden wat natuurlijk gegeen word. Holding, skeidsrechter speel voordeel. Bal word uitgespeeld, klein kankie op. Dat is die Arende wat natuurlijk die bal afgeneem het. Fretzelinga, Uri Rol, Roscoe Seister. Sinale wat natuurlijk van meneer Zijwe Swartboy vervangen. Achter toe, Roscoe Seister. Daans 1, 2, 3. Bespijs genie. Nee, hij wordt plat getrekt. Sinale, Fretzelinga. Uri Rol wat natuurlijk opkomt met die bal. Die zwaai hier, daar trap Mahalo. Zinalo wat natuurlijk weer. Spek wat zijn meneer Paul Mente. Zinalo is groot gebrang. Uri Rol wat natuurlijk die bal gaat uithalen. Aanslaan nou. Hanteringsfout van SVD Arende. Hanteringsfout. Hanteringsfout van die Arende. Aanslaan. Natuurlijk een scrum wat gaan gevormd word in die doelgebied van die Valken. Luciano Elias wat natuurlijk die bal gaat ingooien voor die Valken. Baie tijd wordt gebesteed aan hierdie scrum. Nieuwe plaatsvervangers wat opgekomen. Scrums was goed bemeester eerste jaarfte. En in die tweede jaarfte voor de eerste 10 minuten. Tien minuten is een speeltijd wat oorblijft in die tweede jaarfte. Meneer Elias wat staan voor die Falcon die bal in te gooien bij hier die vaste facet, namelijk die scrum. Free kick. Dat is die tweede keer. Early in Kreis wat meneer Paul Mentes heeft als voor die Arende. Losbal. Straf meneer Fretzelinga. Nee, meneer Paul Mente wat natuurlijk die Valken straf. Kan niet zien waarom en hoe komt niet.
5: Just a quick reminder about the Currie Cup First Division home fixtures.
4: Lijnstaan is gevormd, lijnstaan gaan gevormd worden. Lijnstaan wat gevormd gaat worden. Die hakker Alistair Williams wat natuurlijk die bal gaat ingooien. Gaat hij weer met Gray gooien. Inderdaad gooi hij zo weer met Gray. Een mol is opgezet. 6-3 al reeds gedrukt vanaf die mol. Af, voor en toe gebeur. Voor en toe gebeur de SVD Arende mol wat grond toegebracht wordt. Vette grond toegebracht wordt. Nergens het die bal voor en toe beweeg. Scrum gegeven aan die Valken. Wettig die bal afgebring. Meneer Paul Mente wat saamstem. Die Valken het iets recht gedoen. En kom ons geef hulle een scrum. Scrum wat sal plaasvind so wat op die 5 meter in die doelgebied vanaf in die Valken van die Valken.
5: 8 minutes remaining.
4: 8 minuten is een speeltijd wat zal overblijven in die tweede helft. Hier op Oud-Aniqua Park, Zoots. Meneer Ellis wat natuurlijk weer met die bal in de hand staan. Die bal wordt ingegooid en in die scrum wat staan. Scrum beweegt amper zoals een krab wat loopt naar die skykant. Toen mijn bal was weer uitgehaald door de achtste man. Harde vlekje vier op. Meneer Paul Mentes een vlekje. Hard geblaas. Zij de SVD Arnes al moet vannacht wegrol. Tijlers voor wat natuurlijk die kantlijn opzoek. aan die kantlijn gekry. Een lijn staan wat gaan gevormd word. Een lijn staan wordt gevormd. Pierre Rabhi wat natuurlijk weer die bal gaat ingooi. Kruis hy. Nummer 19, Dirk Laurens, daar bal wordt wijd gespeeld. 23 aan die gaaikie. Dat is die Valken wat natuurlijk goede bal dra, sterk dra. Elias wat Klinkenkop kom. Sazo Stalmeester wordt platgetrekt hier. Ulrich Wall, bal wordt Klinkenkie weer omgespeeld. Bal is vastgemaakt. Kleinkanker spelen, kop daar om te kijken als kan onze 15, 22 krijg manier. Meneer Paul Menter zei, jylle is voor die bal. Jylle is in front of the kicker. En jylle stays op, so dus jylle is offside. Dus either ons gee jylle penalty of ons gee vir jylle een scrum. Meneer Fritzelinga kies dan die strafskop. Fritzelinga wat natuurlijk die kantlijn opzoek. Lijn staan wat gaan gevormd wordt aan die 22 meter. Op die 22 meter. Geen contest, daar is nie gecontest. Bal word dan sterk opgedra. Rak is gevormd, Zinele. Kleinkanker gespeeld, Fritzelinga het ons voor en toe. Aanslaan, zei meneer Paul, hij speelt die voordeel. Voordeel aanslaan. Aanslaan vanaf die Arendes kant af, luisteraars. Die Valken wat natuurlijk die bal gaat ingooien bij hier die scrum. Meneer Ulrich Elias Luciano Elias wat natuurlijk die bal weer gaat ingooi. 4 minuten is een speeltijd wat oorbneem in die tweede helft. Otaniqua George, Otaniqua Park en George. Goeie scrum opgesit, stabiele scrum, Klinken kan gekom. Ach wat natuurlijk hardloop. Bal wordt wijd gespeeld, hier is een gaat, vat die gaat aan. Dat is hand-on-hand beweging. Dat is die Valken zonder mijn eerhaf natuurlijk, hier die vannige Ulanga. Ulrich, dat is een wachtvat. Wachtvat, gaan we onze kaart zien hier. Krampen wat aankom. Krampen. 1-3 zal ook een bonuspunt voor die Valken betekenen. SWD Arend al reeds die bonuspunten in die eerste helft gedrukt. Pierre Rabhi wat natuurlijk die bal gaat ingooi. Voorgegooi, een mol is opgezet. Pierre Rabhi wat natuurlijk achterom bindt. Bal wordt goed voor en toe gedreif. Zikiese April wat ook daar in beweeg. Meneer Ulrich, een bal wat goed opgedreven wordt. Geen fout in die kwapak, geen die arenden van hulle eie medicijne. 22 van daar links en rechts hier. Losbreek. Bal wordt dan sterk opgedraaid aan die doelgebied vanaf die arenden. Die Valken wat zoek van hier die mol, van hier die bonuspunt 3. Ulrich Klinkenkie omgespeeld. Sazo Stalmeester die bal opgeneem. Is met die arende spelers wat die bal zal moet los. Sazo weer die bal uitgehaald. Vandaag naar die linkerkant gespeeld. Luciano Elias. Goed gespeeld. Geen obstructie niet. Dat is geen obstructie niet. Klinkhuis kan gaan speel. Saad sê meneer Paul Mente. Buitenkant om gaan speel. Hy sal moet wegrol. Dat is a 3. Die Valke wat goed. Hierdie 3 druk. Klein kankie om gespeel. Valke wat natuurlijk die 3 druk. Is wie die Arende. Tot so is wie die Arende. Luisteraars wat ook maar net kan keer. Tot zover. Maar natuurlijk 4-3 gedruk door die Valke. Bonuspunt is in die sakkie voor die Valke. 4-3 gedruk. Telling wat opskuif na 24 vir die Valke en 45 vir SWD Arende. Meneer Adrien Zoubert wat kyk gaat hy 2 punte kan bijvoeg. Om hier die 3 te verdoel, kom nader, tref hem langs voorbij. Maar niet zo speeltijd. 55 seconden wat oorblijft in die wedstrijd. Arende wat natuurlijk in die wedstrijd gaan winnen. Een goede zege wat hulle behaalt in die Valke op George vandaag. Die laatste afskop wat waargeneem wordt tot binnen. Die 22 meter. Die Valke wat natuurlijk weer die bal bemeesteren opdra. Hier die Valke wil nou beginnen rugby speel. Bal wordt aan de kant wijd omgepaas. Die Valke wat natuurlijk opvat. Aanslaan zijn meneer. 20 seconds. Are you ready? Let's ring the bell. Valke wat nie weet wat om te doen nou met hierdie bal nie. 8 minuten, 8 seconden so speeltijd wat oorblij. Kleinskoppie. Aanslaan. Aanslaan. Zanale wat natuurlijk die bal speel. Meneer Paul Mente wat sê, dis dan die einde van die wedstrijd. Wel gedaan. SWD Arende 45. Hier die Valke 24. SWD Arende wat natuurlijk een bonuspunt verover op George luisteraars. Wat een goeie zege vir ons George SWD. Zuidwestelijke districtspan wat al ons klapsgemeenskappe teenwoordig hier in George vandag. Wel gedane wedstrijd. 8-3 gedruk teenoor die 4-3 van die Valke. Bonuspunt is aan die sakkie. SWD Arende wat een zege behaal teenoor die Valke hier op George op Oudeniek Park. Ja, luisteraars, wat een wel goeie wedstrijd is het. Die Valke kan hulle zelfs kop. Die scrums het nie gewerk vir die Valke nie. Die mols het nie gewerk vir die Valke nie. So, die Valke gaat terug. Brakpan toe, huis toe. Hulle moet gaan rectify wat dinge verkeerd geloop het. Dan is het die Arende wat wen hier op Oudeniqua Park. 45 teenoor 24. Baie dankie.

nog nat en jij wil aan mij comfort. Laat staan toch net je stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterheid.

Jonesie is nog nat en jij wil aan mij komfat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid,